0: Cameron. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We have the one thing you like. Check it out. TRL. Pleasure Radio.

pausing to defend the realm of Earth.

0: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercier. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercier niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@mercierbvba.be.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
2: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
1: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: Ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air. Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL takes you back.

0: De superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling.
3: Thank you.
2: TRL. Pleasure Radio.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschoot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: TRL News.
3: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika Gods trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
4: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
3: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL News.
2: In Roeselare in West-Vlaanderen is brand uitgebroken bij een afvalverwerkend bedrijf. Het vuur woedt in de gebouwen van het bedrijf en is van veraf te zien. De oorzaak is nog niet duidelijk. Het is al de tweede keer in enkele maanden tijd dat er brand uitbreekt bij dat bedrijf. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwachten de Tsjechische inlichtingendiensten komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. En een perfecte start voor de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. De Rode Duivels hebben hun Nations League-wedstrijd tegen Italië gewonnen met 0-2. Mika God trapte de eerste goal binnen op minuut 20. Hij is blij met het resultaat.
3: Vooral heel blij. Blij dat we 1-0 voorkomen. En was een goede counter en goed afgewerkt. Ik probeer gewoon mijn spel te spelen. Voor mij is het een eer om erbij te zijn en om zo'n wedstrijd te starten. En ik probeer gewoon mijn spel te spelen en het team zo goed mogelijk te helpen.
2: In dezelfde groep won Frankrijk van Turkije met 0-1. Maandag nemen de Belgen het dan op tegen Frankrijk. Dat zal het wel zonder zijn topspeler Kylian Mbappé moeten doen, want die liep tijdens de match vanavond een blessure op. Vannacht komen er wat wolken opzetten in het westen. Het blijft wel droog bij minima tussen 10 en 15 graden. Morgen in het westen bewolkt bij maxima tot 19 graden. In het oosten meer zon en tot 24 graden. Zondag zonnig en warm, maandag kans op een bui en vanaf dinsdag warm nazomerweer.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: We play your favorite classics all day long. This is TRL.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: We give you that pleasure feeling. TRL. Pleasure Radio.

0: and keeping them good vibes in the air now.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
3: TRL News.
4: In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan afgekondigd door een zware brand in een afvalwerkend bedrijf. Die brak daar gisteravond uit en is nog altijd niet geblust. De hulpdiensten zijn daar wel massaal aanwezig. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest aanwezig. Maar toch krijgen buurtbewoners de raad om ramen en deuren voorlopig dicht te houden. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Na zowat 12 uur overleg. Vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependalen voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later volgt CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. Maandag moet Diependalen zijn beleid voorstellen in het parlement. Hij zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van sterspeler Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: naar Frituur Steakhouse Beton in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat. Met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming. En onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst. En plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
2: TRL Pleasure Radio. Let's the music speak.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be.
1: Oh yeah!
2: TRL News. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde het gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdienst rukte massaal uit en kreeg het vuur daar rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje nablussen. Er vielen geen gewonden, er is ook geen asbest vrijgekomen. Maar de brandweer waarschuwt wel nog voor geurhinders en roetdeeltjes die neerkomen. Buurbewoners krijgen de raad om ramen en deuren nog even dicht te houden. De oorzaak van die brand kennen we nog niet. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan, na zowat 12 uur overleg, vooral over een nieuwe tabel met cijfers van minister-president Diependaele van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. De standpunten liggen nog heel ver uit elkaar, horen we. Deze namiddag praat Diependaele voort, wel met de partijen apart. Om 2 uur met Vooruit en 1 uur later met CD&V. Een akkoord wordt pas in de loop van de nacht van zondag op maandag verwacht. En onze Rode Duivels zijn sterk begonnen aan de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Mika Gods scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte er zo'n 20 minuten voor het einde 0-2 van. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel. En ook de eerste overwinning van onze Duivels in een wedstrijd met inzet tegen Italië in meer dan 50 jaar. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: Ramen zonder sfeer of een muur die nog niet afvoelt? Bij Brussels Huis krijg je raam- en muurdecoratie op maat, met exclusieve materialen en persoonlijk advies van A tot Z. Zo krijg je snel een transparante prijsraming en onze vakmensen meten op en plaatsen perfect. Bezoek onze showroom in Aalst en plan je gratis afspraak op brusselshuis.be. Psst.
1: We are not like the other guys. We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
5: TRL. Pleasure Radio. Let's the music.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Ze staan vanmorgen in HLN, naar aanleiding van het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob of transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De ministers van de Vlaamse regering zijn gisteravond zonder begrotingsakkoord uit elkaar gegaan. Ze zaten zowat 12 uur samen, vooral over cijfers en voorstellen van minister-president Diependalen van N-VA. Coalitiepartners CD&V en Vooruit noemen die nog niet evenwichtig genoeg. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
6: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel wat werk.
7: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
6: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar het zal nog wel wat moeite vergen.
7: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
6: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
5: Deze namiddag praat Diependalen voort, maar wel met de partijen apart. Maandag namiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. In Roeselare in West-Vlaanderen is het gemeentelijk rampenplan opgeheven. De burgemeester kondigde dat gisteravond af door een zware brand in een afvalverwerkend bedrijf. De hulpdiensten rukten massaal uit en kregen het vuur rond 5 uur vanmorgen onder controle. Ze moeten daar wel nog een tijdje blussen. Er vielen geen gewonden en er is ook geen asbest vrijgekomen. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. De Russische president Poetin zegt dat Rusland zich niet voorbereidt op een oorlog met Europa. De afgelopen weken waarschuwden verschillende Europese veiligheidsdiensten daarvoor. Zo verwacht de Tsjechische inlichtingendienst de komende maanden al een aanval. Maar Poetin spreekt dat dus tegen. Sterke start voor onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in en tegen Italië. Mika God scoorde na 20 minuten in de eerste helft. En Dodi Lukebakio maakte zo'n 20 minuten voor het einde de 0-2. Het was de eerste wedstrijd onder onze nieuwe bondscoach, Mark van Bommel.
8: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dat is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
5: Het is ook de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. Nog in onze groep ging Frankrijk met 0-1 winnen in Turkije, een doelpunt van Kylian Mbappé. Maar die viel wel uit met een knieblessure en is er maandag in Brussel niet bij tegen België. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. En in het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig, rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. En dinsdag zon en tot 28 graden.
4: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio. TRL.

0: Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
1: Voeders de Bakelarwa, aan de kop van de vaart in Eeklo, is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah!
4: TRL News.
5: Onze politie krijgt al maar meer meldingen van homofoob of transfoob geweld. Het waren er vorig jaar 600, of een derde meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang opvroeg bij justitieminister Verlinde. Aanleiding is het incident met influencer Jonathan Medaar in Gent. De meeste gevallen van homofoob en transfoob geweld gebeuren in het Brussels gewest, gevolgd door Antwerpen en Gent. En opvallend, bijna de helft van de verdachten is minderjarig. In 2024 was dat nog maar zowat 1 op de 3. De Vlaamse regering komt deze namiddag opnieuw samen over de begroting. Gisteravond gingen ze na 12 uur praten zonder akkoord uit elkaar. CD&V en Vooruit vinden de voorstellen van N-VA-minister-president Diependalen voorlopig onvoldoende. We zijn er nog lang niet, zegt N-VA-minister Ben Weitz.
6: Het is ook gewoon een moeilijke oefening, dus we hebben nog wel werk.
7: Maar groeien jullie stilaan naar elkaar toe of niet?
6: Ik hoop het. We doen gewoon ons best om te geraken tot een akkoord. Maar er zal nog wel wat moeite vergen.
7: Hebben jullie het gevoel dat er naar jullie geluisterd wordt naar de voorstellen?
6: Wel, ik ga spreken aan de onderhandelingstafel, maar niet op een andere locatie.
5: Diependalen praat om 2 uur met Vooruit en daarna met CD&V. Maandagnamiddag moet hij zijn beleid voorstellen in het parlement. Diependalen zoekt 1,5 tot 2 miljard euro. De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselaar is onder controle. Het gemeentelijk rampenplan is daarom ook afgeblazen. De brand brak gisteravond uit. Er vielen geen gewonden, er kwam ook geen asbest vrij. De oorzaak van de brand kennen we nog niet. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft ongevraagd beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Het zou gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer weggehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI ongewild databanken en systemen hackte. Een sterke start van onze Rode Duivels in de Nations League. Ze gingen met 0-2 winnen in Italië. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe bondscoach Mark van Bommel.
8: De intensiteit en de bereidheid wat ze op het veld laten zien, daar begint het mee. En daar voeg je dan de speelwijze aan toe. En ik denk dat van beide heel veel naar boven kwam. Er gingen ook best wel veel dingen fout. Maar dit is ook logisch als je maar 3 dagen een trainer bent. Maar dit is wel een mooi begin, ja.
5: Het is de eerste keer in meer dan 50 jaar dat onze Duivels een match met inzet tegen Italië kunnen winnen. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. In het westen kan het ook lichtjes regenen. Maxima rond 22 graden in het centrum van het land. Morgen wordt het zonnig en rond 25 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: TRL proudly presents your childhood. You're welcome. This is TRL.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar...
1: Mail naar doeje ding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
5: You have a name.
6: Oh yeah.
7: TRL News.
8: In het centrum van Aalst zijn 2 mensen opgepakt na een schietpartij. Daar viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester niet in levensgevaar. Er zijn verschillende straten afgesloten, zodat politie en parket de zaak kunnen onderzoeken. Volgens de burgemeester is er voorlopig geen link met het drugsmilieu. Wie thuis zijn gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt er al snel 1.000 euro voor, dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O van Sectorfederatie Klimafet pleit voor een betaalbaar plan.
9: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
8: Er zijn in de eerste 7 maanden van dit jaar wel meer warmtepompen verkocht. De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. Opnieuw een incident met artificiële intelligentie. Dat heeft uit zichzelf beelden van gebruikers van ChatGPT online gegooid. Ze gaan om 53 gevallen. Volgens maker OpenAI is alles intussen weer offline gehaald. Het zou het eerste incident zijn waarbij ook gegevens van gebruikers getroffen zijn. De voorbije weken doken er meerdere berichten op van incidenten waarbij AI, zonder dat iemand de opdracht gaf, databanken en systemen hackte. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken vanaf de kust, bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
7: We play your favorite classics. TRL. Pleasure Radio.
10: Morning Run.

verzekerd in dit radiouur bij TRL. Het laatste uurtje wat mij betreft, maar niet getreurd. De muziek die maakt veel goed. Die laten we als het ware spreken onder het motto meer plaat, minder praat zit ik hier in de radio. Met de beste 90s, zeros, retro en dance.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Remember the classics? We play them all day long. This is TRL.

0: big noise.
1: Voeders de bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulkchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: deel 1 zit erop, maar niet getreurd. Straks een nieuwe lading 90s, Zero's, Retro en Dance.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: TRL News.
3: In het centrum van Aalst zijn twee mensen opgepakt na een schietpartij. Daarbij viel 1 gewonde, maar die is volgens de burgemeester Christophe Daase niet in levensgevaar. Politie en parket onderzoeken nog wat er precies gebeurd is en waarom.
4: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
3: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Wie thuis een gasaansluiting wil laten weghalen, betaalt daar al snel 1000 euro voor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Je draait niet gewoon de gaskraan dicht. Je moet ook de gasmeter en de aansluiting met de straat laten weghalen. Patrick O. van sectorfederatie Klimavet pleit voor een betaalbaar plan.
5: Die mensen die het konden betalen, die hebben er al waarschijnlijk iets aan gedaan. Die rijden al met een elektrische auto, die hebben een warmtepomp, die hebben dus een airco-installatie om te koelen in de zomer, maar die kan ook gebruikt worden in de winter om te verwarmen. Maar er is een hele groep van mensen die niet de middelen hebben om dat te doen.
3: De regering wil dat heel Vlaanderen tegen 2050 gasvrij verwarmt. En Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft de Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. Eerst nog zon, maar geleidelijk meer wolken bij 22 graden in het binnenland. Morgen veel zon en 25 graden.
2: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: Morning Run.
7: Nobody's business if I walk, talk, make love, sing, but I make.

Komt u er boven weer een gat door je speakers, want ik tune ze weer fijn. De beste 90s, zeros, retro house en dance tracks hier op TRL Pleasure Radio.

twee FM-frequenties. Nee, ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio.

Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15

0: billit.eu. Billit, easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.

hoor je natuurlijk niet alleen op 2 FM-frequenties. Nee, nee, nee, ook via DAB Plus, kanaal 10C, zijn we in de provincie Oost-Vlaanderen te beluisteren. Leuk dat je weer afgestemd bent op je Pleasure Radio. Je zal er geen spijt van krijgen, want dit uur hebben we ook weer een hele reeks 90's, Zero's, Dance en Retro voor je verzameld.

0: kameel. Dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. TRL takes you back.

uur plezier haal je uit je radio met TRL Pleasure Radio met Rhythm and Dance uit de 90s, Zero's en ook de nodige retro house tunes. Blijf lekker bij ons, ook dit uur zit je hier goed voor het beste van toen.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Mijn camion, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: TRL News.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Nele Peters van Thomas More.
4: We houden rekening met de leefkosten, voeding, kleding, ontspanning bijvoorbeeld. En daarnaast houden we rekening met de zogenaamde strikte studiekosten en de ruime studiekosten. Dat is bijvoorbeeld het inschrijvingsgeld of de cursussen die je betaalt, die dus verbonden zijn aan je opleiding. En de ruime studiekosten die houden verband met bijvoorbeeld het kot of het vervoer wanneer je een pendelstudent bent.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. De kerk in Vlaanderen is rijk. De 5 bisdommen hebben samen bijna 178 miljoen euro op hun spaarrekeningen staan. En als we alle VZW's erbij tellen waar de kerk mee verbonden is, gaat het in totaal zelfs om ruim 1,1 miljard. Dat heeft het Nieuwsblad berekend. Best opvallend, want we gaan al maar minder naar de kerk. Bisdommen halen hun geld vooral uit beleggingen, giften en erfenissen. Zowel de Vlaamse als de federale regering kijken naar hen voor hun begroting. Het parket onderzoekt de schietpartij in het centrum van Aalst. Daarbij raakte afgelopen nacht een man van 23 gewond, maar hij is niet in levensgevaar. De politie kon 2 verdachten oppakken, ook 2 mannen van begin de 20. Zij worden nu ondervraagd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en waarom. Je hoort burgemeester Christophe Daze.
5: Het is zo dat ik de buurt wel heel nauwlettend in het oog houd. Het is een overlastgevoelige buurt. We hebben ook een aantal extra camera's ingezet. Die zijn ons deze nacht zeer dienstig gebleken. Het onderzoek loopt volop. We moeten wachten op de bevindingen van het labo. Er is ook een wapendeskundige aangeduid. En dat zal ons meer moeten leren over de exacte omstandigheden.
3: Een link met het drugsmilieu lijkt er voorlopig niet te zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een familieruzie. Amerikaans president Trump heeft het laatste onderhandelingsvoorstel van Iran geweigerd. Dat schrijft The Wall Street Journal. Iran stelde voor om de zeestraat van Hormuz te heropenen onder bepaalde voorwaarden, zodat er weer over andere dingen gepraat kon worden. Maar dat wil Trump blijkbaar niet. Volgens de krant wil hij Iran opnieuw bombarderen na de tussentijdse verkiezingen in november. En op het WK wielrennen gaat onze wielerbond met renners communiceren via briefjes op drinkbussen. Dat is gezegd op de laatste persbabbel voor de mannenwegrit van morgen. Op het WK mogen renners geen oortjes gebruiken om met hun ploegleiders te praten. Dus zoeken ze alternatieven. En straks beginnen de vrouwen trouwens aan hun WK-wegrit met Lotte Kopecky als een van de kanshebbers op de titel. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maximaal rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

Goedemiddag allemaal. De zaterdag, The Beach at Noon at Weekend. Net voor de ultieme lijst van Thierry de Smet natuurlijk. Naar Powerline Super 50. Wij gaan je gezelschap houden met leuke dingen. Zoals Kevin Little en Turn Me On op deze zonnige zaterdag. Maar eerst de Mackenzie en Jesse. Innocence. Als je daarvoor zit, smaak

Heel toepasselijk op deze zaterdagmiddag. Deze zonnige temperaturen die we krijgen dit weekend. De komende dagen. Ja. Marco en Jens met Loops and Things.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, maar.
1: Mail naar doejeding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
5: We are back, stronger than ever before.

0: gaan aftellen naar die ultieme lijst. De Powerline Super 50 met Thierry de Smet.
1: Repeat. Repeat.

repeat. Repeat. Repeat. Repeat.

Dit is de sound van TRL, Pleasure Radio. Al die leuke dingen van vroeger die je opnieuw hoort. Elke dag weer. Dit zijn de Beaches, Noon en The Weeknd tot 2 uur. Met nu

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd. Psst.
2: We are not like the other guys. Woehoe! We play the music you like. TRL. Pleasure Radio.
3: I want to show you what I'm capable of.

weer een goed gevulde zaterdag, vrienden. Straks natuurlijk deel 10 beleid met Thierry de Smet, de Powerlandse 15 Step, die eraan komt. Urban, die ook zijn leuke platen boven haalt. En natuurlijk DJ Kicken bij TRL.

maken of pas aan tafel gaat. Wij gaan richting koffiemachine en het nieuws en het weer komt eraan. Ik heb nog Pinocchio voor jou en Enrique Iglesias met Heartbeat. Tot zo.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Oh yeah! TRL News.
3: Hogere studies zijn in 10 jaar tijd bijna de helft duurder geworden. Dat heeft Thomas More Hogeschool berekend. Studeren en op kot gaan kost elk jaar ruim 18.000 euro zonder studiebeurs. Wie pendelt betaalt bijna 12.000 euro per jaar. Een deel van die kosten maakt de ouders sowieso wel al, zegt Nele Peters van Thomas More.
4: Natuurlijk, een groot stuk van het bedrag dat daarvoor berekend wordt, heeft ook te maken met de zogenaamde leefkosten. Voor de voeding bijvoorbeeld van die studenten, de kleding, de ontspanning. En dat zijn kosten die natuurlijk een gezin met een kind in het 6e middelbaar bijvoorbeeld ook heeft. Dus dat is niet ineens voor een student hoger onderwijs zodanig veel hoger.
3: Een kot kost je tegenwoordig trouwens gemiddeld net geen 6.000 euro per jaar. Er zijn deze zomer bijna 300 wegen en fietspaden beschadigd geraakt door de hitte. Alles meteen herstellen heeft ruim 1,5 miljoen euro gekost. Dat zegt het agentschap Wegen en Verkeer. Het gaat alleen om de schade aan gewesten en snelwegen. Want ook op lokale wegen was er meer schade. De hittegolven deden vooral ouder beton afbrokkelen of omhoog komen. En Wegen in Verkeer waarschuwt voor grote verkeershinder op en rond het Vierarmenkruispunt op de Brusselse Ring. De tunnel is daar het hele weekend dicht tot maandagochtend 5:30. Dat komt door werken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
5: We gaan dit weekend inspecties uitvoeren en we gaan daarbij het wegdek openen. Dus er gaan eigenlijk inspectievensters gemaakt worden om de staat van het beton en de structuur te controleren. Maar we maken ook van de gelegenheid gebruik om lokale herstellingen te doen.
3: Het verkeerscentrum raadt aan om daar zoveel mogelijk weg te blijven. In Toulouse in Frankrijk zijn de lichamen gevonden van een pasgeboren baby en van 4 foetussen. Ze lagen in een afvalcontainer aan een ziekenhuis. De directie vermoedt dat iemand van het personeel de lichamen daar dumpte. Die is al geschorst. Ze onderzoeken ook intern wat er fout liep. En ook het Franse gerecht onderzoekt de zaak. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker 2 doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodentol nog zwaarder, want nog 4 andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

mochten erbij zijn. Jaguar van DJ Rolando bij TRL. Carlos Mendes, wel die ziet ook aan te komen. Smakelijk eten en fijn dat je de middag met ons doorbrengt. Want straks die zijn er. Thierry de Smet met de Powerline Super 50. Stef die is er ook vandaag. En Irvin en DJ Kikken. Wat een leuk.

0: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de filler. De gewenste filler heeft volgende krachten. Jij bent als bulchauffeur de persoon on the field. De filler is je naam en jouw faam is het vullen van silo's bij onze klanten. Met de silowagen rij je van klant naar klant en blaas jij jouw silowagen leeg. Met jouw naam als de filler kom je thuis in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de filler die wij zoeken? Bel ons op 09-378-0578. En rijbewijs CE is vereist.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: TRL takes you back.
3: It's been 3 years, and the sound of Explode still rings in our ears. Let us explode once again.

Ja, over een klassieker gesproken. Sean Bagger, Explode, Tear, yeah. Vrienden, eens kijken, The Temperer, die heb ik ook nog klaarstaan. Met If You Buy This Record, Your Life Will Be Better. Blijf gewoon luisteren naar TRL. And Your Life Is Always Better. Want je hoort ze. Al die dingen waar je lekker vroeger gek op gedaan hebt. En ook natuurlijk de lijstjes van vroeger. Van 20 jaar geleden. Daar gaan we straks naartoe binnen een goed half uurtje. Ja, ja. Thierry de Smet met de Powerline Sub 50. Dat is zo. Maar eerst KB en Break Down.

leuke sampletjes. Als ook Silver. Die had even de mosterd gaan halen bij ABBA. Straks nog Madonna en Justin Timberlake met 4 Minutes.

0: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: For the love of music, this is TRL.

Dit is zo een van die classics die we graag draaien. Flanger, Labustein, die leuke retro sound van vroeger. Straks heb ik nog Little Word and Prayer in C. En natuurlijk Thierry de Smet die eraan komt met de Powerline Super 50. We hebben Stef en nog een heleboel leuke collega's.

Buren hoort hij helemaal thuis. Prayer and see. Vrienden, ik ga het weekend induiken. Maandag. Dan doen we opnieuw Dance for Dance. Met de pizza doen aan het weekend. Wens ik jou een fijn weekend. Veel plezier met Thierry de Smet. En de Powerline Sub 50. Stef die er straks aankomt. Irvin. En natuurlijk de one and only DJ Kicken.

0: give you that pleasure feeling.
1: Thank you.
0: TRL. Pleasure Radio.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: You have a name.
3: Oh yeah.
0: TRL. TRL News.
4: Rond deze tijd herbegint het Vlaamse begrotingsoverleg. Minister-president Diependalen van N-VA gaat eerst bilateraal praten. Eerst met Vooruit, straks met CD&V. Dat de drie partijen niet samen zitten en Diependalen dus één op één praat, lijkt geen goed nieuws. Maar toch verloopt alles volgens plan, zegt hij.
5: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
4: Diependalen mikt op een akkoord tegen morgenavond. Maandagnamiddag wordt hij in het parlement verwacht voor zijn septemberverklaring. De staking in onze gevangenissen is voorbij. Er is ook geen hinder meer. Het personeel legde gisterenmorgen voor 24 uur het werk neer. Nog maar eens uit protest tegen de overbevolking in de gevangenissen, de hoge werkdruk en het personeelstekort. Op sommige plaatsen moesten ze wel personeel opvorderen om aan de minimale dienstverlening te geraken. Bij de ontploffing van gisteren in het centrum van Athene in Griekenland zijn zeker twee doden gevallen. Het gaat om een man en een vrouw. Hun lichamen lagen tussen het puin van een ingestort gebouw. Mogelijk wordt de dodental nog zwaarder, want nog vier andere mensen blijven vermist. De ontploffing werd wellicht veroorzaakt door een gaslek. Meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden.
0: I am ready. We play your favorite classics. TRL Pleasure Radio.
6: TRL. You're on the air.
7: On the air.
8: You're on the air.
9: Whoa, am I on the air?
6: On the air.
8: What's going down?
9: Very exciting, big event. Everybody's excited, huh?
10: You're not really listening to me, are you?
11: I feel great, man. I feel great!
12: Moron, you're on the air.
13: Okay, we are on the air everywhere.
14: Switch on the power.
13: Hey, yep. Yeah.
14: Building up the beats.
13: Dat is ook al gebeurd.
14: Charging light effects.
13: Mm-hmm.

0: is met...
1: Goedemiddag iedereen en van harte welkom hier bij de eenrechte Retro Parada. Tot 4 uur hoor je de 50 populairste hits van 20 jaar geleden. En dit allemaal gebaseerd op de verkoopcijfers van toen. En samengesteld door Weilen Muziekblad Joepie. Dit is jaargang 7, aflevering 320. Het is de editie van 26 september 2006. Met administratie van deze week 5 nieuwe, waarvan de hoogste op nummer 30 te vinden is. We hebben ook te maken met 17 stijgers, 2 stationaire platen, 26 dalers. 19 Belgische producties bieden zich aan, waarvan er 4 in eigen taal zijn. En ook 4 ex-nummer 1 hits. Zometeen beginnen we aan op nummer 49 bij de eerste nieuwe binnenkomer. Wie is voor Supermoog met Tell Me Why. Maar eerst een blik naar de 3 beste van vorige week zaterdag.

Vorige week zaterdag op nummer 3 hadden we nog Marco Borsato met zijn rood. Bob Sinclair, QDB, The Dollar Man en Big Ali en Mac Dicka. Die hadden een top 2 hits met Rock This Party, Everybody Dance Now. En hij stond voor 6e week op nummer 1. Henky en zijn lief klein konijntje. Vrienden, ik kan je nu al reeds vertellen dat we 20 jaar geleden onderweg gingen naar een nieuwe nummer 1. Zal het Bob Sinclair zijn of Marco Borsato of misschien wel Justin Timberlake met zijn sexy back die vorige week nog de snelste stijger was? Wel, ik hou jullie nog een klein beetje in spanning. Om 3:15, dan draaien we de top 3, de podiumplaatsen als het ware. Maar nu eerst de eerste nieuwe binnenkomer op 49, Supermode. Hier is hij met Tell Me Why.

Ja, ja. Hoi, ik leek Henkie wel. Dat was hier onze eerste nieuwe binnenkomer in de lijsten. Wat een geweldig plaat nog deze voor Supermode. En daar schuilen twee Zweedse top-DJ's achter. Ja, Axwell en Steve Angelo. Geen onbekende dus. Beiden waren al actief in de internationale house scene, maar bundelen in 2006 voor één keer hun krachten onder deze projectnaam dus, zijnde Supermode. Tell Me Why werd meteen een van de grootste clubhits van dat jaar. En die track combineert de onweerstaanbare groove van house met een melodie trouwens, die veel luisteraars meteen herkennen. En dat is geen toeval. Want Supermode die bouwde de plaat rond een sample van Small Town Boy van Bronski Beat. Toen origineel klonk die zo. De nummer bereikte wel de nummer 1 positie toen in 1984. Maar deze single van Supermode gaat het niet halen. Deze melancholische synthlijn kreeg een compleet nieuw leven in een krachtige electro-house-productie dankzij die Supermode. De single veroverde de dansvloer over heel Europa en groeide ook in België uit tot een vaste waarde in de Powerline Super 50. Voor Axwell en Steve Angelo was het bovendien een voorproefje van het wereldsucces die ze later zouden kennen onder de naam The Swedish House Mafia. Ja, en dat waren gigantische hits wat die twee in elkaar boksten. Nog meer dingen die we in elkaar moeten boksen hoor je straks. Maar eerst en vooral, we hebben dus vandaag te maken met 6 nieuwe binnenkomers. Dus moeten we ook plaatsruimen voor die 6 nieuwe plaats te geven. En deze vliegen dus allemaal uit deze week. Excuseer, het zijn er maar 5.

Vijf weken lang stonden de Red Hot Chili Peppers in de lijst met Tell Me Baby. Maar hun wonkverhaal zit er nu volledig op. Zeg het nog een keer, meisje. Till West en DJ Delicious verlaten na een mooie notering onze top 50 met hun Same Man. De ene draait, de ene zijn dood, is de andere zijn brood.

Just Me and You, or is it You and Me? Ik zou het begon niet weten. Het is wel een tweede nieuwe binnenkomer. Dat wel op nummer 46, Casey. Fans van dit programma, die weten het al. Ik ben niet zo'n fan van R&B. En zeker niet van dat trage, nog tragere R&B. Waarvan je denkt van, goh, hoeveel pinten moet ik gedronken hebben voordat ik daarvoor op de dansvloer ga. Dat heb ik bij die plaatsen. En ik drink dan ook nog niet. Dus ja, we zijn je mij dus niet zien op de dansvloer bij dit soort muziek. Casey was dat met haar echte naam is Cassandra Ventura. Ze maakte haar debuut als zangeres en model in 2006. De Amerikaanse artieste werd ontdekt door producer Ryan Leslie, die niet alleen haar mentor werd, maar ook Me and You schreef en produceerde. En ik zeg nu zou zeggen, den dienen moet dood. Het nummer verscheen als haar allereerste single en werd meteen een internationale doorbraak. Met zijn minimalistische R&B-productie, subtiele beats en Casey's zachte, bijna fluisterende zang, kreeg Me and You een hele eigen sound die perfect aansloot bij de urban muziek van 2006. De single groeide uit tot een wereldwijde hit en bereikte ook in België een mooie notering in onze lijst. Voor Casey betekende het de start van een carrière die haar meteen op de internationale kaart zette. En vooral dan als je hoort van de, wat die Leslie gedaan heeft met die muziek. Hè, het minimalistische R&B-productie. Ja, meer minimalistisch kan niet meer. Maar als je nog minimalistischer gaat met dit soort muziek. Ja, dat weet ik niet. Dan heb je iets Gregoriaanse sound of zoiets. Enfin, geef mij maar een stukje Milk Ink dan.

was begin jaren 80 al een dikke hit voor Soft Cell, deze Tainted Love. Maar ook in 2006 werd er nog een keer dik over gedaan. Dankzij Milk Inc. en Tainted Love. Vorige week nog 34 en nu op 45 in een 15e week stond ze 20 jaar geleden in. En dan hadden we nog een andere plaat op nummer 44 staan. De, ja, helaas, winnaars van het Eurosong Festival 2006. Maar in deze week 20 jaar geleden waren zij... de snelste daler, Lordy en Hard Rock Hallelujah. Snelste daler vandaag op nummer 44.

Eurosongfestival 2006, de winnaars. Lordi en Hard Rock. Halleluja. En dan nu de op Ina Hoogst hier binnenkomen. Die vinden we terug op de enige echte nummer 40. En is een Belgisch product. Dat is Kay Styles. Hij werd geboren in Kenia en groeide op in België. Hij zette begin jaren 2000 zijn eerste stappen in de Belgische hip-hop.

0: een R&B scene. Met zijn eigen stijl, waarin rap en melodieuze pop samenkwamen, groeide hij al snel uit tot een van de opvallendste urban artiesten. Die Prison Break Anthem is zijn grote doorbraak in 2006. Hij had ervoor al een paar, laat ons maar zeggen, bescheiden hits. Zoals bijvoorbeeld het nummer met de andere winnaar van het Eurosong Festival. Johnny Logan had hij ook een dikke hit uiteraard. Maar dit was ook een dikke plaat voor hem in 2006, Prison Break Anthem. Een nummer dat geïnspireerd was op de razend populaire televisieserie Prison Break. De titel Ik glaub an dich, Duits voor Ik geloof in jou, werd de herkenbare rode draad doorheen de song. De single werd geproduceerd door Kay Styles en sloot perfect aan bij de hype rond de tv-serie, die toen miljoenen kijkers aan de buis kluisterde. Dankzij de combinatie van een sterke melodie, rap en een meeslepend refrein groeide de plaat uit tot een echte grote hit. Ook in België was het meteen raak. Prison Break Anthem werd Kay Styles eerste echte doorbraak en bezorgde hem een mooie notering. Hij kwam binnen als de derde nieuwe binnenkomer, jawel, op nummer 40 met zijn Prison Break Anthem.
1: Nummer 40.
2: Good evening, ladies and gentlemen. Michael Scofield, Wentworth Miller, is a desperate man in a desperate situation. His brother, Lincoln Burrows, also known as Dominic Purcell, has been convicted of a sensational murder and is on death row in Fox River State Penitentiary. Despite the evidence against Lincoln, Michael is convinced of his innocence.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: That's it for the commercials. Here's the music.
2: TRL.

0: Ja, Manneke, wat wilde dat ik doe? Put your hands up.
1: Put your hands up.
0: Ik denk niet dat je dat per se wilt, want ik heb zo'n beetje van die okselvijvers. Dus als ik mijn armen omhoog doe, dan denk ik niet dat er daar zo'n echt lekker geurtje van vandaan komt. Vette Le Gras. And put your hands up for Detroit. I love this city. Trouwens, mocht u willen weten hoeveel graden het is vandaag in Detroit. Het is er ook niet zoveel warmer als hier, hoor. Amper 22 graden in Detroit. En hier in onze lijst van 20 jaar geleden kan ik ook al vertellen dat 20 jaar geleden was de maximum temperatuur ook maar 19,5 graden. Dus het is allemaal een beetje in dezelfde trend. Zo rond eind september. Ja, het is de herfst, vrienden. We mogen niet meer spreken van de zomer. Dat is afgelopen. We zijn officieel toegetreden tot de herfst 2026. En misschien kan dit nummer van Isabelle A. er wel een klein beetje wat aan doen. Dat het allemaal misschien wat draaglijker is. Die wolken die af en toe voorbij komen. De blaadjes die zullen beginnen afvallen. En de temperaturen die zullen dalen. Maar zelfs al kwam je terug, ik hield niet van u.
2: Nummer 34.

Silver hier bij TRL Pleasure Radio en One Night Stand. Ging het goed met die Silver is de vraag die wij ons stelden 20 jaar geleden. En wel, het antwoord is nee. Want zij daalde van 27 naar 33. En dat was maar liefst zo'n 6 plaatsen verlies voor die Silver en hun One Night Stand. Daarvoor op 34 wel een snelle stijger met 13 plaatsen winst voor Isabelle A. Met zelfs al kwam je terug. En als je jezelf afvroeg van wat was die vierde nieuwe binnenkomer die onze Thierry hier draaide net voor de commerciële break. Wel, dat was DJ Pumpy. Ja, dat was zo'n lekkere single, die DJ Pumpy. Met Le Lac du Colimaran, nummer die je nog herkende van Michel Sardou. Die je soms wel op trouwfeesten met die zakdoekjes waar dan al die brokken uitvliegen uit die zakdoeken. Daar moet je dan mee draaien van la la la la la la. Wel, die DJ Pumpy, die was dus vandaag onze vierde nieuwe binnenkomer op nummer 39. Deze was dus net nog zilver op 33 met One Night Stand. Dat zou ik nooit mogen doen van mevrouw. Ja, haar een happy birthday wensen natuurlijk wel, maar het is niet haar verjaardag, dat is pas volgende maand. Dus wie is er dan wel allemaal jarig op 26 september? Dat zijn onder andere Brian Ferry, die wordt er 81. De actrice Ellen Zangres, die overleed in 22. Olivia Newton-John, zij zou er 78 zijn geworden. Actrice Linda Hamilton, 70 jaar. Jan Schepens, onze musical en de man van Katja Retzin, wordt er 56. Zangeres die vorig jaar nog in onze lijst stond in de hitparade van 20 jaar geleden. Christina Milian wordt er 45. Serena Williams, de tennister, 45. En de laatste die we toch een dikke proficiat mogen wensen, is Jante Tavernier, de actrice die onder andere, dacht ik, bij een thuis of familie in medespeelde.

Lily Allen met haar debuutsingle destijds 20 jaar geleden. En nu inmiddels al 8 weken in onze lijst. Maar wel in die van 20 jaar geleden. Dus u snapt het concept van dit programma. Hè? Lily Allen en Smile in de 8e week van 37 naar 31. Zullen we dan maar?

Dit klinkt ook dramatischer dan het eigenlijk is, hoor, vrienden. Want het is tijd voor onze hoogste nieuwe binnenkomer. Maar die is niet echt zo dramatisch of dat het jingeltje laat merken. Want het gaat hem over de hoogste nieuwe binnenkomer, ofwel de vijfde. En die staat op nummer 30. En die is voor Fergie. Of Fergie van de Pussycat Dolls, zou ik bijna zeggen. Maar het is helemaal niks meer te maken. Hou op voordat je jezelf klemrijdt, Thierry. Het is London Bridge van Fergie. En die Fergie kennen we natuurlijk als een van de stemmen van de Black Eyed Peas. Voilà, die was het. Maar in 2006 zette Stacey Ann Ferguson voor het eerst helemaal op eigen benen. Want dat is de echte naam van die Fergie. Met London Bridge trapte ze haar solo carrière af. En de productie die kwam van Polo Dardon samen met Sean Garrett en Fergie zelf. De track werd de voorloper van haar eerste solo-album The Dutchness. En dat een jaar later zou verschijnen. Fergie die kost meteen voor een hele andere aanpak dan de typische Black Eyed Peas sound. London Bridge werd een stevige mix van hip-hop, R&B en pop met een toch wel opvallende beat en een refrein dat meteen in je hoofd bleef hangen. De single werd wereldwijd een enorme hit en stond in Amerika zelfs op nummer 1. Ook bij ons ging Fergie stevig van start. London Bridge zou in Vlaanderen uiteindelijk pieken op nummer 3. Het is vandaag de hoogste nieuwe. Ze komt binnen op nummer 30. Hier is Fergie en haar London Bridge. Maar het is niet zo dramatisch alsof het klinkt.

0: Lekker hè, dit, met een cocktailtje in de hand. Zonnetje op de rug, zonnebril in het haar. Dat zijn allemaal zo van die dingen dat ik zelf niet kan. Ik heb geen haar, mag niet drinken. Ik zie geen zon voorlopig in deze studio, dus vandaag is allemaal een beetje anders uitgelopen dan had ik gedacht. Maar enfin, de hits die blijven wel lekker doorsturen hier bij TRL, Your Pleasure Radio uiteraard. Met net nog gehoord de hoogste nieuwe binnenkomen op de 5e op 30, Fergie en de London Bridge. Daarna hoorde je uiteraard die DJ Juma Sound System en Legend op 29. En dan deze, wat een knaller, Ricky L featuring Mick. And I was born again. Vrienden, ik heb er nog één. Net voor we toe zijn aan het wereldnieuws. En dat is hier van ook zo'n wereldster. Johnny Logan in combinatie met onze eigen Belgische wereldster. Kay Styles op 21. En Don't Cry. Just, oh baby. Just hold me now.
1: Nummer 21.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: Het Vlaams begrotingsoverleg is herbegonnen. Minister-president Diependalen van N-VA houdt aparte gesprekken met Vooruit en CD&V. Diependalen moet maandagmiddag zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Een akkoord tegen maandagochtend is haalbaar, zegt hij.
6: We zijn op tijd begonnen. We hebben ook alle onderbouw die nodig is om deze oefening te maken. Dus denk ik wel dat we stevig doorwerken en dan zien we wel of het lukt. Ik heb geen enkele reden om daar niet in te geloven. Nog geen enkel signaal gekregen alsof dat er niet zou willen doorgewerkt worden of wat dan ook.
5: In Parijs volgen zowat 600.000 mensen rond deze tijd een openluchtmis, voorgegaan door paus Leo XIV. Die is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Na de mis brengt hij ook nog een bezoek aan het bedevaartsoord Lourdes. En maandag trekt de paus dan door naar Metz, waar hij onder meer zal spreken over Europa. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers. Winst is mogelijk, klinkt het, mede dankzij een goed team.
7: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag ook goed geval is.
5: Aankomst is voorzien rond 8:15. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Het blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en opnieuw 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

mag ik jullie bij deze van harte welkom heten in het tweede uur van deze Powerline Super 50, waarin we nog lekker gezellig met z'n allen doorbeuken tot en met 4 uur, tot en met Stef Tielemans. Dan neemt hij het hier over van mij met de Land of Dance Mix. Maar tot 4 uur heb ik onder andere nog voor jullie de Euro 100, oftewel de meest gestreamde platen van Europa. Wat staat daar op 5, 4, 3, 2 en nummer 1 uiteraard. En ook kijken we naar de Amerikaanse hitlijst van 20 jaar geleden. Hoe zag de Billboard Hot 100 eruit? Ik heb ook nog tussendoor de snelste stijger, die komt er nog aan. En we gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Maar voor we dat allemaal doen, zullen we eerst even kijken hoe de top 3 er van vorige week uitzag.

0: konijntje. Ja, ja.
1: Oh, lief klein konijn.
0: Zeg het maar.
1: Had een vliegje op zijn neus.
0: Ja, ja. Vorige week zaterdag op nummer 3 nog Marco Borsato met zijn rood. De nummer 2, die was voor Bob Sinclair, QDB, The Dollarman, Big Ali en Makeda. Wat een mond vol zeg. En de nummer 1 voor de zesde week was Henkie met zijn lief klein konijntje, vrienden en vriendinnen. Ik had het u aan het begin van dit programma al vermeld. Wij gaan onderweg naar een nieuwe nummer 1. Het lief klein konijntje zal niet langer meer de top of the bill zijn. En gaat zometeen en zo snel mogelijk de barbecue op.
2: Zaterdagmiddag, de Powerline Super 50.
3: This is one DJ you don't

0: in onze lijst staan. Maar kijk, af en toe komt er toch eentje binnengeslopen. En wat voor een. Dit is er eentje om er toch trots te mogen op zijn. De Kooks. En I'm so naïef. Maar naïef zijn ze wel, want na 15 weken, na 9 weken liever, gaat het nu met één plaatsje van 19 naar 20. Dus ik zie er niet zoveel goed meer in dat die plaat nog zal stijgen. Maar weet je wie er wel nog kan stijgen? Dat zijn de platen in de Europese hitlijst. De meest gestreamde platen van de afgelopen week dus.
1: Hier die Ergebnisse.
2: Et maintenant, les résultats.
3: Y aquí están los resultados.
4: And here are the results.
0: Op nummer 5 in de meest gestreamde bladen van Europa, daar staat Training Season van Dua Lipa. Tame Impala op nummer 4. De nummer 3 is voor Self-Aware van Temper City. Jugal en Ultra Nate met hun hit Moving to the Sun. Die blijven hangen op nummer 2. En ik interesseer me niet meer hoeveel weken dat die nummer 1 al op nummer 1 staat. Want ik weet nu die plaat nog echt een beetje kotsbeu te worden. Shakira en Burna Boy en Die Die is de meest gestreamde plaat in Europa. Koop een keer of stream een keer wat anders. Godverdomme zich.
5: De Euro Parade.
6: Euro Parade.
7: De Euro Parade.
8: El Euro Parada.
9: Euro Parade.
10: Nummer 1. Nummer 1.
11: Hi, this is Shakira and you're listening to my favorite radio station.
12: Radio TRL.

0: 19 Belgische producties zijn er te vinden in onze lijst van 20 jaar geleden. En dit was er één van. Niet de hoogste, want de hoogstgenoteerde Belgische product die vinden we straks op nummer 4. Maar dit was in ieder geval wel al een goede positie op nummer 15. Met één plaats winst voor deze Groove Cats. En Once in a Lifetime. Vrienden, ik heb zo het gevoel dat we nu een klein beetje een disco-moment gaan hebben. Zoals we vroeger in de jaren, eind jaren 70 en de jaren 80 hadden. Zo van die lekkere disco's zoals The Village People, ABBA en dat soort dinges. Want de Sisters die komen eraan met I Don't Feel Like Dancing. Wel, ik ga nu even mijn basketjes aan nu zien. En ik ga je een keer wat zot doen in de studio. Ik dans wel. Kijk, zo ben ik dan ook.
1: Nummer 10.

0: Geweldige plaat toch, dit. Hè? The Sister Sisters and I Don't Feel Like Dancing. Van 31 met 18 plaatsen winst. Nu naar 13, naar een ongeluksgetal. Hopelijk gaan ze daar snel vanaf en gaan ze de goede richting uit. Maar ik hoor iets in de verte, vrienden. Het is zover, vrienden. Het is zover. De snelste stijger in de Powerline Super 50. Die biedt zich aan. Er staat op nummer 11. Vorige week zaterdag nog nieuw binnen op nummer 33. En nu zomaar even 22 plaatsen winst. Voor de hitsingle van Nelly Furtado. Featuring Timbaland en Promises. Die plaat vinden we terug op nummer 11 in de enige echte hitlijst. Hier is ze dan. The one and only. The lady herself.
1: Hi, I'm Nelly Furtado.

0: Ik ben zo blij dat onze Linda Mertens weer vervoegd is bij Reggie Pengsten. Het duo Milk Inc. weer een feit is. Als je dit hoort dan, hè, de hits die ze 20 jaar en 30 jaar geleden maakten, daar kan je toch moeilijk aan tippen als Belgische artiest, vind ik persoonlijk dan. Milk Inc., I'm Gonna Run, in een derde week van 15 naar 10. Tot aan de commerciële break heb ik nog zo eentje. En eigenlijk kunnen we daar ook een beetje moeilijk aan tippen als buitenlandse bands. Die kijken ze in ogen en oren uit naar K3, hoe die dat allemaal voor elkaar krijgen. Ja, ja, jippie, je hoort hier op nummer 9 nog. Tot aan de break.
1: Jerry de Smet. 9.

0: Dance for Life.
1: Dance for Life. Ja, mocht u toevallig nog niet weten wat de titel van de plaat is. Het was waarschijnlijk Dance for Life. Tja. Tiësto featuring Maxi Jazz.
2: HIV.
1: In een 13e week nu met 5 plaatsen winst. Steekt hij door naar nummer 8 in zijn hitlijst hier van 20 jaar geleden. Tiësto en Maxi Jazz. Ja, Tiësto die is er nog, maar Maxi Jazz die overleed een paar jaar geleden. Helaas, God hebben ze ziel, zoals we dat noemen. Zullen we dan maar de hitparade een klein stukje verder doen? Want we zijn een bokkensprongetje aan het maken. We gaan richting nummer 5 met Robbie Williams en The Rootbox.
3: TRL takes you back.
4: Hey, I'm Robbie Williams.
5: To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box. To the root box, shake your root box.

Jij luistert en wij zetten ze op een rij en tellen ze af. Dit is de Powerline Super 50 met Jerry de Smet.

la la la la la la. Kate Ryan ooit was onze vertolkster voor het Europese Songfestival. De Eurovision Contest, zoals we dat noemen. Maar daar ging het niet zo erg. Oh ja, jawel, Jutta Dor ging was wel goed. He. Maar de knieswengel werd niet in beeld gebracht. Daar herinner ik me nog van. Er was heel veel te doen rond de knieswendel van Kate Ryan. En die werd dan niet in beeld gebracht. Alive wel. Dat wordt hier volledig door ons in beeld gebracht. Een stijg van 5 naar nummer 4. Kate Ryan daarvoor op 5 nog Robbie Williams met zijn Rootbox. Like in America, zullen we even kijken hoe de Amerikaanse hitlijst er 20 jaar geleden uitzag? In de American Billboard Hot 100, zoals dat zo mooi noemt, stond toen op nummer 5 Sean Paul en Cajun Cole met Give It Up To Me. De Buttons van de Pussycat Dolls en Snoop Dogg op 4. Op 3 stond Crazy van Niles Barkley. London Bridge van Fergie op nummer 2. En ze hadden uiteraard een nummer 1 in hun lijst. 20 jaar geleden. Het was Justin Timberlake en Timberlands met zijn sexy back. Justin, kan je het misschien een keertje zelf voorstellen?

0: Het was u waarschijnlijk wel opgevallen, zeker, hè? Dat dit niet de gewone versie was zoals dit.
1: Oh, lief klein konijntje. Oh, lief klein konijntje.
0: Nee, nee, nee. We draaien een keertje de dansversie. Het is een keertje wat anders.
2: De Super 50.
0: Oh, yeah.
2: De Super 50.
0: Henky met zijn lief klein konijntje. 6 weken lang stond hij op nummer 1, 20 jaar geleden. En nu heeft hij plaats moeten ruimen voor een nieuwe nummer 1, want hij daalt van 1 naar nummer 2. 15 weken lang reeds luisterden wij 20 jaar geleden naar zijn lief klein konijntje die bijna klaar is om op de barbecue te gooien. Of in de pot zal belanden met wat pruimen en een lekker bruin sausje. Mmm, smullen maar! Oké, vrienden, wat ons betreft, ik maak plaats zoals meteen voor Stef Tiedemans. Hij gaat u weer meenemen naar de Land of Dance Mix. En wat ons betreft, ik moet natuurlijk nog de nummer 1 draaien. De nieuwe nummer 1 van 20 jaar geleden. Die met 1 plaats tegen zijn vijfde week. En dan gaat het over een hele mond vol. Het gaat hem over Bob Sinclar, QDB, The Dollar Man, Big Ali en Makeda. Dat zijn allemaal die mensen die er allemaal meegewerkt hebben. Maar voor de verstandhouding, laat ons gewoon zeggen, Bob Sinclar met Rock This Party. Everybody dance now. Ja, zalle, ik ga er hier aan beginnen, zie je. Ik schop nu al mijn basketsloefjes uit, want die beginnen behoorlijk een beetje krap te zitten. En ik ga dansen op Rock This Party van Bob Sinclar. Tot volgende week zaterdag vanaf 2.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: TRL News.
5: De zware brand in een afvalverwerkend bedrijf in Roeselare was een ongeluk. Volgens een expert van het parket wijst niets op kwaad opzet. De brand brak daar gisteravond uit. De brandweer moest versterking vragen aan korpsen in de buurt en had tot vanmorgen nodig om het vuur onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden. Op het WK wielrennen in Canada zijn de vrouwen vertrokken voor hun wegrit. Een pittige rit van zo'n 180 kilometer met meer dan 2500 hoogtemeters. Onze Lotte Kopecky is er één van de kanshebbers, mede dankzij een goed team.
6: Uiteindelijk hebben we wel een ploeg aan de start die op internationaal level al getoond hebben dat ze gewoon in staat zijn om mee te doen. En ja, ik denk, er gaan vandaag sowieso aanvallen komen en dan is het aan hen om te proberen om die te volgen of te beantwoorden. Het is wel zo dat ik op kampioenschappen al vaak recht wel gestaan heb. Dus ja, ik hoop gewoon dat dat vandaag goed geval is.
5: Aankomst is voorzien rond 7:15. En de Brit George Russell heeft de grote prijs van Azerbeidzjan Formule 1 gewonnen. Hij was vertrokken van op de pole position en reed de hele wedstrijd aan de leiding. De Nederlander Max Verstappen werd tweede. De Italiaan Kimi Antonelli werd vierde en blijft leider in de WK-stand. Wereldkampioen Lando Norris viel uit na een crash. Vanmiddag en vanavond meer wolken in het noordwesten, zonniger in het zuidoosten. Blijft zo goed als droog bij zo'n 22 graden. Morgen veel zon en maxima rond 25 graden. Maandag kans op wat regen en 25 graden. Dinsdag zon en tot 28 graden.

0: producer verstand heeft van house muziek is het Robbie Rivera. Dit is hem met I Hear The Music.
1: The Land of Dance Mix. Every Saturday afternoon via TRL.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Voeders de Bakelarwa aan de kop van de vaart in Eeklo is op zoek naar de superheld. De gewenste superheld heeft volgende krachten. Hands-on mentaliteit en mechanisch inzicht. Jij hebt als superheld de volledige controle in de stuurkamer en vliegt als redder in nood met jouw superkrachten naar elk technisch issue in de plant. Met jouw heldendaden kom je terecht in een hechte en familiale sfeer. Ben jij de superheld die wij zoeken? Bel ons op 09 378 05 78.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
4: DRL.
3: I am ready. We play your favorite classics. DRL Pleasure Radio.
4: DRL.
5: Be welcome. In this second hour, Land of Dance Mix Radio Show. Live. Via DRL from 4 to 6 with Steph T. All your favorite dance tracks in the mix. Enjoy your Saturday afternoon with the Land of Dance Mix Radio Show.

Tale op de zaterdagmiddag. Straks Alok en James Her, Why I Love You So. We hebben Nicky Romero en Never Alone. We hebben ook Jay Hardway en Saint Getty. Maar eerst remake van die oude hitsingle van Laura Wolf en Ahuna. Dit is Kalinda. Goedemiddag iedereen.

Parkway, nieuwe plaat. Remedy was dat. Jennifer Lopez komt eraan met een remake van haar hitsingle If You Had My Love. Maar eerst gaan we luisteren naar de nieuwe Sam Getty. Dit is Moments.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Weet jij wat loonwerk is? Hakselen, zaaien, frezen enzovoort? Dan ken je natuurlijk Frederik Mercie. Een jong en goed onderhouden machinepark zorgt voor knap maatwerk voor zijn klanten. En als je Frederik Mercie niet kent, dan moet je daar dringend verandering in brengen. Of nog beter, kom bij ons werken. Onze toffe werksfeer en ons gemotiveerd team is altijd op zoek naar nieuwe collega's. Kom erbij en je zal oogsten wat je gezaaid hebt. Letterlijk. Bel 0499-24-82-22 of mail info@merciebvba.be.
2: You have a name.
3: Oh yeah.
2: TRL.
4: TRL News.
5: Over een half uur komen de drie Vlaamse regeringspartijen opnieuw samen. N-VA, CD&V en Vooruit praten er dan opnieuw verder over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog één-op-één gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
6: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
5: Mogelijk wordt er de nacht doorgepraat. Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. Giro Jeugd Vlaanderen waarschuwt zijn leden voor phishing na een datalek bij het softwareplatform Twizit. Dat wordt gebruikt voor de ledenadministratie. Woordvoerster Marijke Remijns van Giro Jeugd Vlaanderen.
7: Wij zijn op de hoogte gebracht door Twizit zelf dat er een datalek was. En dan hebben we samen met hen bekeken welke gegevens er betrokken waren. Het zou om persoonsgegevens gaan, de naam van de Giro Groep bijvoorbeeld. Maar ze hebben ons verzekerd bij Twizit dat het niet gaat om betaalinfo of om financiële gegevens.
5: Ook andere verenigingen maken gebruik van het platform. Twizit nam intussen al extra veiligheidsmaatregelen. Ruim 270 passagiers van Brussels Airlines en TUI zitten vast op Sicilië. Dat komt omdat de luchthaven van Catania gesloten is door een aswolk van de vulkaan Etna. Er kunnen tot morgenmiddag geen vliegtuigen landen of opstijgen. De vluchten zullen pas morgen of maandag kunnen vertrekken. Ook een Brussels Airlines vlucht naar Catania wordt geschrapt. In Parijs heeft paus Leo XIV een openluchtmis opgedragen op de Place de la Concorde. Er zijn 700.000 mensen op afgekomen. De paus is sinds gisteren op bezoek in Frankrijk. Vanavond gaat hij naar het bedevaartsoord Lourdes. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd, maar vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterenochtend in, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de CEO van de voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

Classic Beach hier op Radio Tjerel. Your Pleasure Radio met Oven C. Zoals altijd hebben een gevarieerd aanbod zijnde Funky House, Jacking House, House en twee techno tracks op het einde om het af te maken. En ik hoop dat je

0: On a Star Records. On and On, weliswaar een gesampelde versie van The Whispers. The Beat Goes On and On uit 1979.
1: PRL Pleasure Radio.
2: Looking for the perfect beat.

Hier op Radio TR altijd de beste muziek en de nieuwste krijg je hier een looking for the perfect biertje in een rijtje. Don't Stop the Music van Ann Johnson. Op A-Stone, Up in the Air van Nari, samen met Gianni Mori op TikTok.

aan de reclame kreeg je de volgende track. Die is er nu en aan het komen van Pure Colors op Robot Records. Een Jacking House track en die heet Always Dancing.

Welkom terug in Looking for the Perfect Beat hier op Radio Till Your Pleasure Radio met Urban C. Voor de reclame hadden we de track Always Dancing van Pure Colors of Robot Records. Daarna over de reclame heen eigenlijk Work It van Yomanda samen met Sam Francisco op Two Room Tracks. En dan You Make Me

0: bij van Looking for the Perfect Beat voor deze week, voor deze episode hier op Radio Terrell, your pleasure radio met Urban Sea. Sunstream van Alma Hoosh hadden we dan net op No Exit, dan Hear That Sound van Huxley op Our Tribe, Blurred van Grand 16 op 7 in Your House, van Trackman op Restructured Recordings en dan de laatste house track van het programma City Life van Mathé & Homage op Mathé & Homage Music. En dan zijn we geswitcht naar de twee techno-tracks die we in dit programma spelen. En wat je nu hoort is het einde van Persistence van Your Space op Cuckoo Records. Cuckoo. En we gaan het zowat afmaken vrij hard en vrij snel met de komende track. En die is released op Night Format Records. Marex, samen met BR&T en Pleasure Circuit. Tot volgende week. Bye-bye.
1: For the love of music, this is TRL.
2: Check out soundcloud.com/UrbanC for the track list of this show.

0: moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Doe je ding! Jouw ding doen op TRL?
2: Dat kan.
3: Ja, I'm ready.
1: Mail naar doeieding@radiotrl.be. En misschien ben jij binnenkort on air. On air.
4: You have a name.
3: Oh yeah.
5: TRL.
6: TRL. News.
7: In Borgerhout bij Antwerpen zijn twee gewonden gevallen bij een steekpartij. Eén van hen is in levensgevaar. Kim Bastiaans van de politie.
8: Die steekpartij heeft plaatsgevonden op de Turnhoutse baan en daarbij raakten twee personen gewond. Een 18-jarige man verkeert momenteel in levensgevaar en een 17-jarige man werd met verwondingen afgevoerd naar het Kadik ziekenhuis. Het onderzoek naar de feiten is nu volop lopende. We zoeken zowel een verdachte als een motief en daarvoor gaan we onder meer getuigen verhoren en ook de beschikbare camerabeelden bekijken.
7: De steekpartij gebeurde terwijl er een evenement aan de gang was, de Reuzenstoet. In Brussel zijn twee metrolijnen onderbroken door rookhinder. Er rijden op de lijnen 2 en 6 geen metro's tussen Stuivenberg en de La Croix. De rookontwikkeling is bovengronds ontstaan, maar de rook is de metrotunnel binnengedrongen. De precieze oorzaak is nog niet bekend. Het is ook niet duidelijk hoe lang de hinder zal duren. De drie Vlaamse regeringspartijen zitten opnieuw samen over de begroting. Eerder vandaag voerde Vlaams minister-president Diependalen nog 1-op-1 gesprekken. Politiek journalist Rob van Herk.
9: Minister-president Matthias Diependalen heeft een nieuw begrotingsvoorstel op tafel gelegd omdat CD&V en Vooruit het vorige voorstel nog te hard vonden. Het zou de gewone man en de middenklasse nog te hard raken. Maar ook het nieuwe voorstel van Diependalen wordt voorlopig niet goed onthaald. Maar Diependalen gaat wel proberen om een akkoord te vinden.
7: Maandag moet Diependalen zijn septemberverklaring afleggen in het parlement. In Athene is de dodentol na de zware ontploffing in het centrum van de stad opgelopen tot 6. Dat meldt de Griekse openbare omroep. De slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Vermoedelijk gaat het om een bejaard koppel en 4 Amerikaanse toeristen. Het gebouw stortte gisterochtend in de historische wijk Plaka, mogelijk door een gaslek. En de Nations League-wedstrijd Israël-Ierland van morgenavond gaat dan toch door. Er was twijfel over na uitlatingen van enkele spelers. Volgens de Ierse voetbalbond is er een stemming geweest bij de spelers en heeft de meerderheid beslist om de wedstrijd te laten doorgaan. Die vindt morgenavond plaats in Hongarije. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen krijgen we een zonnige dag met maxima tot 26 graden. Maandag is er kans op een bui. De volgende dagen krijgen we mooi nazomerweer met maxima tot 29 graden.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Do you have a name?
2: Oh yeah.

Chicago!

It's nice to be important, but it's more important to be nice.

Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppol. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
2: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
3: Oh yeah! TRL News.
4: In Antwerpen is de verdachte van een steekpartij vanavond nog altijd op de vlucht. Bij die steekpartij vielen 2 zwaar gewonden. Een man van 18 is in levensgevaar. Collega Katrien Salen.
5: Het is nu de bedoeling dat de getuigen worden verhoord door de politie. En de politie gaat ook beelden van camera's die daar in de straat hangen bekijken en onderzoeken om zo de precieze omstandigheden van de steekpartij te achterhalen.
4: De steekpartij gebeurde in Borgerhout tijdens een groot evenement, de Reuzenstoet. De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Op het WK wielrennen in Canada heeft de Nederlandse Demi Vollering de wegrit gewonnen aan spannende finale. Ze haalde het in de sprint van haar medevluchter, de Poolse Kasia Niewiadoma. Het brons was voor de Italiaanse Elisa Longoborghini. Tot de Kopecky moesten vluchters laten rijden op een 40-tal kilometer van het einde en finishte als 20ste op meer dan 8 minuten.
6: Ik kom wel naar hier voor het best mogelijke eruit te halen. En dan is dat heel erg jammer, maar... Ik denk dat deze omloop ligt niet en ik denk dat de 3 sterkste renners waarschijnlijk wel het seizoen hier ook naar boven komen en ik denk dat we een verdiend podium hebben.
4: Morgen rijden de mannen de wegrit. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm nazomerweer bij maxima tot 29 graden.

Inhale, exhale.

0: Cause there ain't cause there ain't no party like
1: a... Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Een factuur versturen? Dat doe ik nu gewoon digitaal. E-facturatie heet dat en het kan zelfs via mijn smartphone. De factuur maken kost me nauwelijks 1 minuutje. En versturen doe ik veilig via Peppel. Als slimme ondernemer weet je dus wat te doen. Met Billit ben je helemaal klaar voor de verplichte e-facturatie. Probeer het nu 15 dagen gratis uit via billit.eu. Billit. Easy invoicing.
3: You have a name.
4: Oh yeah.
5: TRL News.
6: De kern van de Vlaamse regering heeft zijn begrotingsbesprekingen voor vandaag beëindigd, zonder akkoord. Ze komen morgenmiddag om 12 uur opnieuw bijeen. De bedoeling is om tegen maandagochtend een akkoord te hebben over de begroting. Maandagmiddag legt minister-president Diependalen zijn septemberverklaring af in het Vlaams parlement. We gebruiken te vaak desinfecterende producten, zelfs wanneer dat niet nodig is. Nochtans zijn zulke producten vaak schadelijk voor onze gezondheid en het milieu. De FOD Volksgezondheid komt daarom met een nieuwe campagne, zegt Annelies Wijnan.
7: Desinfecterende producten zijn zware chemische producten die virussen en bacteriën doden, maar die ook wel mogelijk de luchtwegen of je huid gaan irriteren. En er zijn toch ook wel af en toe ongelukken, waardoor mensen dus echt ademhalingsmoeilijkheden gaan krijgen. Dus voor de gewone schoonmaak zijn gewone schoonmaakproducten, dus water, zeep, alle zijn er meer dan voldoende.
6: Enkel bij een besmettelijke ziekte of schimmels zijn desinfecterende producten wel geschikt. Op het Italiaanse eiland Sardinië is een Belgische toerist om het leven gekomen, een man van 52. Hij was er met zijn gezin op reis. Hij werd onwel tijdens het snorkelen. Strandgangers zagen hem roerloos in het water liggen. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Brede opklaringen vannacht bij minima tussen 8 en 13 graden. Morgen zonnig en warm bij maxima tot 26 graden. Maandag kans op een bui, de volgende dagen warm na zomerweer bij maxima tot 29 graden.

0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Mijn kameel, dat is mijn leven. Als ik achter dat stuur zit, dan weet ik het. Hier ben ik op mijn plek. Misschien is het ook wel iets voor u, hè? Ik werk bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns. En daar zijn ze op zoek naar nieuwe camionneurs, maar ook naar mensen die met zware machines kunnen werken. Als jij iets weet over opleggers, tractoren, kranen, bulldogers of kippers, dan moet je bij ons zijn. Als je mijn collega wil worden bij Merci BVBA uit Sint-Lorijns, stuur dan een mail naar info@mercibvba.be. Of bel even 0499-24-82-22. En misschien tot binnenkort, hè?
2: Oh yeah!

Marseillais.

0: natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
1: Zin in lekker tafelen in een gezellig kader? Kom dan naar Frituur Steakhouse bij Tom in Ede. Geniet van een uitgebreid gamma aan snacks, smaakvolle steaks, heerlijke menu's en een verse dagschot. Even ontspannen op het gezellig terras? Dat kan. Gelegen op het einde van de Brieverseweg, Rijksweg 19A in Ede, vlak bij de grensovergang. Open van woensdag namiddag tot en met zondag. Frituur Steakhouse bij Tom, voor wie echt lekker wil genieten.
2: Do you have a name?
3: Oh, yeah.